0: Small circle, big wins. Pak die money rechts, laat die kip links. Voor mijn niks, ik van die big rings. Voor mijn fam wil ik veel front. Ginger beer in mijn Hennessy, op mijn assie wil ik heel blond. Zij reckless, droppen je watch of necklace. Yeah, die gokken die droppen hun guap. Het gefluister op de straat, laat moeders huilen. Overseas kan je assie
1: voor die. Second Itakrit is music leader.
0: Beter werken netjes, boeven moeten schuilen.